0: résolu au crise meeting peuvent venir à Radio Bourdunet.
1: La bazin zavet Jean-Luc Moïse.
2: Fin n'en pis gosage. Un tchom d'heur durant de nan, un soupe dièse de Hondure, et d'un dieu de surwal, et d'un long de doué, à gader tchouenain. Un d'or bleu tout d'un trou vanké. Puis oui, à peut-être vé bué au tchouenain, weid un afurchal ba archeva ou radio bojunut. Kavet mez un nebede jabadeno a zebe d'or tchouenain, agor ruchenu. Enregistrat vé peut d'un moniker bouge gosage d'au d'un vaisseau. De jetant vos clébets, Orloden on abaden enregistre du Job Mao, on dine de Verne. On s'expliqua peu de jgopper au Russian Jet Train. De heul vos clébets, on archive de réel, Joshop Moelik de Blouet s'expliqua peu de jtima, puer du Nain. Allez, dame de zen de commence un abaden crispitiment, peu chut men a jet batal un doul, tapet un tasate, or chantelen barajut amonon, akor loyat mel arni. Barawiz Arendouar, Kavichet, Ishila Oyoa, on a baden cassette de bête de Jean-Luc Mouel.
3: Joseph Nizo Barma Bauti, il y a des expliques, peut-être ou affaires, et gobe ruchena ou Joseph.
4: Ya, mais il y a de l'art, toi.
3: Il y a de l'art.
4: Et on tra, madame, ka ou drain.
3: Ya?
4: Nous sommes en drain. Maar daar toch troeger toeter pichau ze van he.
3: Ja.
4: En dat is een bimpers troeger pichau. Wie fout dan he helma.
3: Ja.
4: Trei dau. Maar daar had je maar hamza, je maar rentje met massa mat met. Ik weet dat je troeger.
3: Die schoot dan het aan, ja.
4: Ja, halse, wie fout dan he. Trei dau, laat hem trei dau halse qua. Maar we reed dan. We reed trei poarsam.
3: Ah, die schoot qua.
4: Oké, dat we droeg aan die helma zijn trei poarsam. Trei down drou.
3: Ah, ja, ja.
4: Als er poch, als er truina, het dau kwa.
3: Ja.
4: Als er.
3: Ja.
4: Han zijn er leeg, maar daar toch, rahune herse tut.
3: En lekker fine plaat.
4: Lekker fine plaat.
3: Tenata.
4: Tenata, ja. Tenata. Tenata. Han zijn er behe pers, wie daar moet dan mee toe, leeg, als er lekker prop kwa.
3: Agost,
4: vijven nou. Maar tjummer er vijven, hij is ook kapaat, distios kwa.
3: Ah, ja,
4: wat. Maar er weven boet, fin, fin. Ja, halse. Alleen, dat voor plus, machine.
3: Ja?
4: En hier naar de kant, het principal.
3: Ah, wat is dat?
4: Een naskoon.
3: O ja, maar je spreekt daar, ba?
4: Ja, je spreekt daar, je spreekt daar.
3: Ah, je spreekt daar,
4: ja. Ja, maar je spreekt daar. Dat is wel leuk, dat is wel spannend. Maar hier naar de kant, hij is een jongen, wat is speciaal, qua.
3: Lufrain ira, Joseph.
4: Lufrain, ja, dan laburat.
3: Pas op Tamasco, on Tamasco, on a zo tu mir babsoli.
4: Borlon, qua.
3: Borlon, hè, ça.
4: En dan alien, du commissaire, Herman.
3: En a vu la rapide.
4: Tu as vu, c'est un gouriat, qua.
3: Ja.
4: Halse, voilà. Avira Herman, dan. Voilà, alles.
3: Achter mij maar de zorg.
4: Achter mij maar, die hebben hier een toren in droog, die hebben hier allemaal in droog.
3: Ja.
4: Ah
3: ja.
4: Alles.
3: Ja, onze Franka.
4: Ja, hij past nog, quoi. Franka
3: Artoos.
4: Ja, ik sta op een roer, quoi.
3: Mhm.
4: Nee, dat doe je er droog. Alles, weet je nog zin, alles in droog.
3: Ja.
4: Heb je lekker, man? Heb je zes aan hier nog zin?
3: Ja.
4: Alles. Weet je, halse, maar we daar nog niet op fit, maar we hier, qua.
3: Ja, ja, ik was naar het Louis, ja, in mijn wel.
4: We gaan het nu aan, dan. Mama, halse, weet je het?
3: Ja, tu, pas je wel naar strak aan je ploes, mijn boiserie?
4: Oh, non. Om mijn strak aan je zraai, ja.
3: Ja,
4: zo. Wat je raar aan me? Je liet zo aan mij dat zraai,
3: ja.
4: Maar ze is er rijk, maar mijn reza, hè.
3: Ja.
4: Als een droom. De...
3: Je tu? Ja. Bon, maar goed, je nog, Joseph, pas op plus, je nog, bij een trouwens.
4: Plus egal.
3: Ah.
4: Ja.
3: Pareil, plus egal.
4: Maar had het plus egal, quoi. Maar had het. Maar had het beplé.
3: Maar per cours à beplé.
4: Ah, dan mis pas het, quoi.
3: Ja.
4: Ja.
3: Je fout dat je een leskeur dan de gavet toyat bar, mag
4: ik? Ah, jo, je ne veut die feuret, quoi. Je ne veut die passer botchet.
3: Ja.
4: Maar daar gaat bij, was je solid qua.
3: Jij nog,
4: ja. Voilà.
3: Ja, ja.
4: En dan, we gaan ons dan bepleegen, recupereren dan mee gaat.
3: Ja, we gaan naar de haat.
4: Ze gaan, maar dan kan ze gaan broer maar steden.
3: Ah, maar we hoe je hebt beginnen ze.
4: Ja. Nee, laat af van min.
3: Ja.
4: Maar lokal van.
3: Ja, ja, ja.
4: Wat hier glut. Jozef, kun je dat?
3: Ja, ja, ja. Maar dus als we gewoon gaat, gewoon gaat juist wel ze gaan er weer toch aan.
4: Ja, maar dan kunnen we het lachen toch? Ah, en dan zijn de botellen denk ik, maar hier ook een dan plus of ze.
3: Ah, ben
4: je zo? Hier
3: is
4: je kamer. Hier is de laboze toch? Ja, hier is de plus. De toon je.
3: On is gezond.
4: Ja, gezond, maar ik ben gewoon. En je laat het in me. Pas je man draad over, ik ben blij dat je haat en ik heb rondom toch. Ja, ik haat je toch. Er is ook wat dat trebijn. Ik doe wat bier normaal, ik koos al bosje trouw. Ik ben er dan, je laat het haat en wat. En mijn haat om dan beplee. We plegen als een gira, we hebben er gewoon een puntje in het over. Mijn lakad ook trouwens, maar. Maar pas aan.
3: Pien de skateur, Jozef, gober op Ben Bloes ook.
4: Prussen komen.
3: Prussen,
4: ja. Met Sakur. Takur, mijn madame.
3: Ach.
4: Ja. Maar we gaan blij van die met, meer later op, we blij van die met, maar die met blij. Hij had de vision. Hij had die met Jerusalem. Maar probeer maar kijken die ze gewoon.
3: Ah, ben trouwens zo, maar pleur duurt.
4: Pleur duurt, ja.
3: Ja, ja, ja.
4: Ben gewoon wat is de moeite is als je mijn toilet bij je mam ga je voor die schommel is een toilet heeft je madam.
3: Ja.
4: Ah, zaken hoe wat is er? We gaan die koele koet aan de discoinen duurt bij mijn gover. Hij maar acht uur lang zaken daar ik van mijn poot lagen. We hadden een draad af van de commas lagen. En dan gaan we dan plus dan gaan naar school. Hij draait naar. Daar maar kom als het toch laat, kom als een trouw dus dan gaat. Hij heeft er laat, surveilleer maar dan. Een paar dat je haast, dat je kraaien hier, gooi, je moet juist dat trouw. Ja.
3: Juist wel, Jozef. Hij weet kom als bij mij, puur maar direct toe bij mij. Bij mijn passie kom als.
4: Ja, hoe je bij hem aan bij reis, goed uit. Is dat weer gooi bij hem, halse. Hij draait hier nou bosat allemaal, halse.
3: Ah, maar hij lekker dan draaien aan ons.
4: Ja, draaien aan ons ook, halse, voilà. Alleen heb ik blik aan haar. Weet je, heb ik blik aan haar. Weet je wat blik het aan?
3: Ja.
4: Dat is niet maar pijn. Bahama, maar kom als het. Ik ben bij Roelen de Waag. Heb ik blik aan haar. En ik kom als een stagel. Heel echt dat dan. Een stagel, heen aan zijn. Als een vizuur qua. Een vizuur qua. Weet je dan?
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Maar dat is de helse. Alleen, hij droog, helse. Hij zag dat op helse. Ik ben voor dat dag kom aan zijn drone. Ik moet... Ben pour going down.
3: Ja.
4: Je commence à halma.
3: Il y avait un sans être au rire de honte.
4: Ja, hoe nee rijd. Maar hoe rijd je dan al fata dag quoi.
3: En Frans de fata dag.
4: Je peux pas marrer de boîte à rose à tout.
3: Ah, ja, mais bah, ma soule. Oh,
4: mais ma soule van de pinzak.
3: Ah bon, mais bah.
4: En dan ben je gewoon halse, je moet die skoito.
3: Ja.
4: Je commence à ma fata dag, monton dan.
3: Ah, ja, Monarlein.
4: Monarlein, ja, meer dan met dan met jou.
3: Discoita, ja. Ah, ja, tu entras zo complicato, hè?
4: Ja, wij entras zo sangeman, hè?
3: Ah, ja. En zijn zin met haar. Hopla.
4: Ja, we lopen met mat, bien, puur, met dan la gamma. Als ik kom maar aan de
3: rand. Ah, ja, win 3 d'Orlein.
4: Win 3 d'Orlein, is dat. Dan met je, dan met je.
3: Ah, ja, pas Calzandro.
4: Pas Calzandro, non.
3: Na fata tchet.
4: Non, pas un chafoulo.
3: Non.
4: Ah, c'est un drôle.
3: Valère Rabou, Treuze et Montendan, on a à Vieille.
4: À Vieille,
3: ja.
4: Derbic.
3: Mais au sort, pas calme, hein?
4: Oh non, pas calme. Tu m'as réhalsé dans le mat.
3: Réhalsé tout le Joseph. Hein?
4: Ja.
3: Mais on drague, je dis, au sort, dis, ça va, tu es marade.
4: Ah, madame, tu m'as dit, mais c'est une vraie bande, on me dit ce qu'on dit. Mm-hmm. Ah, ben, is alles hè?
3: Vierskeer,
4: we rommen je kraaien, je brassen, we trassen je met disco.
3: Disco, ja, ja, ja.
4: Weet je, dat is ziek al dat hem aan te maken.
3: Ja, ja, ja, ja. Via vierskeer. Arbek. Ik ben haar weer sinds een paar weken bij is nazen.
4: Is dat wat de droom?
3: Ja.
4: Maar wat dat Frank en die bij modelma? meer hypische daar worden tirendro en kosten franca.
3: Ja, in die goradure.
4: Die goradure hier. Ah, we continue. Ik ben gewoon geschilderd een paar pen. Dus hoe is het wel de breed dat wat revision mag wij hoe na.
3: Ah, solide weet je in ieder chefische.
4: Mijn handen zijn. Maar hij zag Lamon, maar hij disco aan op model ook.
3: Ja.
4: Hij ben hier bij mij die fina. Fina, en je kan me eens komen op haar handen.
3: Ja, je fina je de plus.
4: Zie me nu haar plus.
3: Ja, ja, ja.
4: Just al je plus.
3: Ja.
4: Hij raad zero. Yes, hij boeit niet in zijn bij me.
3: Hij
4: was niet die vorm. Hij was niet die vorm, maar zo is het een probleem. Nee, nee, nee.
3: Je
4: leert.
3: Ja, ja, ja.
4: Ik ben maar kwijt toen dus.
3: Mais très grand zin, parce que d'où sort de. D'où sort de.
4: Drain.
3: Drain. Libre drain.
4: Ah, mais trace, vous aurez drain du, vous aurez rue, vous aurez venin. C'est glace, quoi.
3: Pas possible.
4: Vous n'avez pas de goût, vous n'avez pas de casque d'abord là.
3: Ah.
4: Ah, mais d'accord, il y a un hand, un yule, ne? Ah, mais quand il y a un
3: blême. Ils ont chaud, mais bleu, de helm.
4: Ils ont chaud, hein.
3: Mais entre ce oui, il y a tout du là, il y a un héros, entre ce.
4: Ah, ben non, je me l'ai dit, il y a un gosse, il y a un displusionné.
3: Ah, ya.
4: T'es rendu tout, à Hedraille. En d'un fin, un peu, tu as commencé à faire mal. Mais plaque un jour, tu as un tour, tu as un jour, tu as un jour. Il
3: y a un truc, c'est un peu de Walleux.
4: Ya, de contraste, je suis très bien, je suis douce. Avec deux chansons, je passe en tour, écoutez, Han et Herman, je suis impris dans le drum, je suis très bien.
3: Ah,
4: Na foire d'une pain de.
3: Mais Helme Larère, tu chantais que Joseph rejoignement ce guay barblé Trivijan.
4: Mais Trivijan.
3: Dava Trivijan.
4: Il est là, tu vois.
3: Il est Davle Arnejan.
4: Il est Davle Arnejan.
3: Ah, il est chez Fichet. Juste où elle, vous montez où il y a pour n'y rien. Oh yo. Ah ben, on est dans tous les barrages, pareil.
4: Ah, dans. Dat is zeep aan het kopen, maar weet je het, hoe is het gekomen als een beer ook?
3: Ah ja.
4: Hoe is het gekomen hier? Weet je het? En dan wat je tjustum. Ik ben een jongen dat je het ook weet.
3: Ja, en dat is gewoon, wie heeft het geheel?
4: Ja, want je het amateur, hoor.
3: Wat je waar gaat verscheerd,
4: ja. Ja, van maat.
3: Nee, maar en nu te graag, want als je barro. Barro, hoe je een sanset?
4: Ah ja.
3: Zo'n toeleven?
4: Ah ja, maar ze weet je wat parijs. Ze weet dat ik een tank wat parijs.
3: Ja.
4: Hij gaat lekker de grummet nou.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, ja. En trouwens heb je het dus getabber?
4: Oh, dan regreem hem pet.
3: Ah, bon.
4: Bon. Maar mijn interesse is trouwens. Als hij me raad bepleegt, hoe heb je dat?
3: Hij
4: raad de kamerad ook. Ja. Die jongen hebben we gezegd. Nou, maar probeer ik aan hoe het dik mieltje te hebben. Aan mijn monaai bij mij. Met een paar politie me straat. Is dat een politie me wat aan de generale? Roger. In de generale. Djunnen.
3: Zij je trouwens het djunnen?
4: Rusje nou djunnen.
3: Ah, ja, ja, ja, ja, ja.
4: Ik moet het zo zeggen. Maar dan kan je daarmee aan de job lagen. Maar ze paren heel nu. Maar laat je ook maar zo.
3: Ja, maar voor... Pe... Neem zo de URL, we zijn pijn bloes. Ja, we hebben tout, Joseph. We zijn ook pijn bloes. Je weet de bar bleu, de bar petit.
4: Ja, ja, maar graan. Maar bien ook graan. Maar niet zo zijn we. Maar hoe neem alles je mam, hè? Pien, we neemt je dan ook kwijt.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
4: Ich habe immer mal so mich auch mit Gott bin mir dick diese Mann nie fra.
3: Ja.
4: Ich mir rei ron wir qua. Mhm. Ich mir so ja, mir so hier ja. Mir rei mir rei ron rei alsa. Ich so also
3: mit
4: der Hunde und dann Hunde und Tul.
3: Ja.
4: Ich habe nur so ein Tul.
3: Ja. Also, was ihr meint, ich denke, ein Tul, was ihr passiert.
4: Was ihr meint, ich rejuge, was ihr meint.
3: Ja. Ich bin also drin und dann habe ich ein bisschen
4: lieber. Ja, aber Hunde sind auch alle.
3: Ah.
4: Der Kopf ist schon, aber Hunde hier ist raus, Hunde. Da ist dann dein Kurs abblendend.
3: Pas la chose de Gija Kauman.
4: Ah, mais, ben, je combine. Moi, je l'ignore, mais. Moi, je l'ignore, mais plus oui.
3: Ah.
4: Mais ça a un petit galou de. Le jus de corps.
3: Aïe, aïe, aïe, aïe.
4: Mais je l'ignore, mais je mentir. Mais pas allemand. Et je halse quoi. Alguna?
3: Ya, aïe.
4: Alors, bravo, ya. Hanazen, Bahamanazen. Bin ho basi iran san shal hen dein khakla khabar mariyat na burad ve ko ham mit lakor file fair bahade stagen hiade hir roda hade chen ve ben ma fada ma braus ma fada ho braus ina hir roda miho ham ma fada ho just hira ay governe ap pri ma lakor bon lish
3: a vi po
4: ay gemen dimension ko gosh vous juste cho
3: ya Waar ik ook wacht, muzul.
4: Ah ja, muzul, heb ik prijs hem gewoon te graven. Is dat maar hier door hebben de leraar.
3: Pepe kraas, ben je nog zo manen ze?
4: Oh, dat kan ik terug behalen.
3: Ah ja.
4: Ja, terug behalen ja. Dat kan ik. Als we met mensen gaan terug gaan, gaan we stagen erop.
3: Ah ben je nog maar olie boos, zo wat mag het?
4: Ja, met patiënten, met als je met patiënten met je raden komt, hè?
3: Jo.
4: Ah, je mag maar. Ja, je weet. Ik ben gewoon hier bij hem. Ik sta in droog. Ik kom als in droog. Hij hier doet dat zero bij hem in droog.
3: Ah, ja, ja.
4: Maar ik word big in droog. Arisioneel.
3: Arisioneel.
4: Hij is een soort frank bij mij. Hij is trouw, is trouw.
3: Goeie, hoe wat dan vroeger dat? Ah, ja. Ik vroeger dat.
4: Ja, paar luren kan ik bazen, maar... Ja, maar ik ben niet zo waar. Ik ben maar prus in droog. Maar daar toch, kom aan het droog, monotjes.
3: A gauche te barre?
4: Ah, mais je veux pas ma zone en camille, je veux pas ma?
3: Ya, me voilà.
4: Ah, je rencontre le crow en tijin, ne s'en parle pas. Mon don harna, je y a harse jete, ha vi, basa bahanze, ha zertoul, ha.
3: Ha zertoul, ma tala ka vrochon.
4: Ha zertoul vrochon harse, ha. Je veux pas ma zone.
3: Zertoul.
4: Ya, ha, gouria, don harse.
3: En trace zo e kravan is ter da gauche.
4: Solit.
3: Ja.
4: Ja, solito.
3: Fata chut so dor weben dor lein bahama, gozit tab un tam plus bleu de.
4: Ja, ne vas arrivo consolidet ko ha solito ha pro braho.
3: Ja, ja.
4: Era braho. Ja. Abandon zan ben mai shin don bahama
3: de
4: alma.
3: Ja.
4: Ma halse ma plane plane. Ma da ko ben don dro.
3: Oreir.
4: Oreir bahn dro. Ja.
3: De souplat, là.
4: De souplat, ya. Yeah. Yeah. Yeah. Je commence à voir. Moi, je sais pas. Bahama. Je commence à. Ben, moi, je dois y un sirop. Petit biche, il y a plein de zones. Je commence à un drôle. Je gobre rien d'un drôle.
3: Un chemin
4: drôle. Un chemin drôle.
3: Alors, je m'as solide pas.
4: Ah, mais ma solide.
3: En trace ma marque de ne chemin en gober le skirinon et il ça ta on osera y
4: est non non non non mais ne si tu solide ne si tu bra ne me peut venir dans du voile là
3: mais juste voile évite un drain Joseph hu lasca de parcours à gerblé
4: la ben da ri ben ta ve pascon
3: ya ablema ne zablema
4: ah mais je vous ma j'ai rabio volane Me klaskemes rei blema, che buze punta me skon. Pakarnan me mishi merkadle. A me shtero hi kahut, helave kalana drain, ja, ma da hahut. Ja heb een speciaal wat. Toen de draai niet maat.
3: Ah, oh, pak ik.
4: Ah, mijn gozo schouder van het, als je zo blij van goed.
3: Maar als je zo vrouw drinkt.
4: Ah, dat is een vrouw hoor.
3: Leer ze betaan je zin, waar je een drinkt, als je blij haar duur je?
4: Ja, blij haar blij van je.
3: Ah ja.
4: Ja, hij zo ten hier, als je raar van haar duur, als je niet te kalpt kwam.